De Mona Lisa Twins worden ze met Please Please Me van de Beatles en Still a Friend of Mine, een nummer van hun eigen, zoals dat dan heet, van hunzelf. Muziek nu uit Duitsland afkomstig van Janine Olsen. Was wäre

Peter Dimmermann.

Janine Olsen hoorden wij en uit 1983 was waar wen. Even wat rust in het programma met Nadia Kosinskaya. Dit is uit

Ein zwei in eins. Voor de twee nummers van Nadia Kosinskaya. Eerst hoorden we Nacht aan Meer. En zojuist hoorde je Twist in My Sobriety. Een cover van Tanita Tikaram. Ze begeleidde zichzelf op gitaar. En de zanger natuurlijk ook, Nadia Kosinskaya.

Uit 2021 horen wij Nina June uit Nederland en de Rainbow Ashes. Voor de volgende plaat gaan we naar Duitsland toe in 1977. Disco Fritz en Das Jodelding.

0: Ja, de Disco Fritz en Das Jodelding 1977. We hebben nog heel even tijd voor muziek van Marques en Menana. Muziek uit Noord-Rijn-Westfalen.
1: Hier is Marques en vayamos, compañeros. Dankeschön, Christa.
0: En een discjockey die het goed kon vertellen in ieder geval. In een betere taal als ik er gespreken.

to Dimmer Mark. Indie. Beta Dimmer Mark.

gingen terug in de tijd met Chic en La Freak. Welkom bij Zindi, mijn naam is Peter Tilleman en ik draai de plaatjes van jou oud en nieuw, afwisselend van elkaar. De oude uit de vorige eeuw en de huidige, de nieuwe in de huidige eeuw. We draaien een beetje alles tussen 1949 en 2099. En ik hoop dat er een leuk plaatje voor je bij zit. Je zit er ontzettend bij zitten. Want we draaien zeer gevarieerd. Alles wat er ook maar ooit is verschenen, daar putten we uit vandaan. Een plaat uit 1986 van Jackie Graham. Een top 40 hit overigens ook. Dit is Breaking Away.

Hell's Score en In The End. Nummer van Linkin Park, een voortreffelijk a cappella gemaakt door deze fantastische zanggroep uit Israël. Daar komen ze vandaan. Ik zou nog eens wat van als we gaan dragen, had ik beloofd, ergens in de week. Maar goed, we gaan het proberen om het nog te regelen. Martha en de Vandellas.

Marta en de Vandellas in 1967 met Jimmy Mac. Dit is Lia Rai in 2021 met Movement.

Lia Rai hoorden wij met Movement in 2021. We blijven even in het jaar 2021 hangen. Alhoewel het eigenlijk een nummer is dat uit de jaren 60 of was het 70. Het zal er ontspannen gaan, weet je, denk ik. Daar is het origineel vandaan. Maar we gaan luisteren naar de Honey D versie in het Vlaams. Ik kom vanzelf naar je toe.

Honey D in 2021. Ik kom vanzelf naar je toe. Iron Maiden, tezamen met ABBA. Dit is Hallowed by the Eagle.

Zo, we schaatsen dit programma binnen met Silk Sonic en Bruno Mars en Anderson .Paak en Skate. Zo, leuk was dat. En deze van Zion Marley, familie van Bob Marley natuurlijk, In the Sky.

0: Ik weet niet of ik dat mag zeggen hoor, maar ik vind het een beetje een zeurderig nummer dit. Zion Marley. In the sky. Ja, een beetje, ja, nou goed, laat maar zitten. Music
1: Radio. Met de muziek van de jaren 70.
0: Dan maar naar 1977. Dat is al een tijdje terug, hè? Rafaela Cara. En een swingend nummer. A far l'amore. Comincia tu.

0: Danelle en Bente. Stiekem gedanst. En ik heb stiekem meegeluisterd.
1: 80 is prachtig.
0: Zet even de vaart erin hoor. Als je wil mag je dansen hoor. Hoewel dat is een beetje lastig als je auto rijdt op het ogenblik. Dat zou ik niet doen. We gaan naar 1981. Van Steve Winwood horen we Night Train. En die duurt lekker lang en ik hou mijn mond dicht.

Deze heb ik lang niet gedraaid, zeg. Steve Winwood, Night Train. Een nummer uit 1981 afkomstig. Ik heb een artiest klaarstaan die Boudewijn de Groot heet. Nou, die naam ken je waarschijnlijk toch wel, hè? Met de dame met het hondje. En dat kwam in 2022 uit. Leuk liedje.

0: Leuk dat je van Boudewijn de Groot hoorde je. De dame met het hondje. Boudewijn de Groot, die zegt me wel wat. Ik heb ooit gewoond in Amsterdam-Noord en daar was hij bevriend met iemand die vlak naast ons woonde. Dus we zagen Boudewijn nog wel eens voorbij komen. Dekker Radio met, ja, even schakelen naar Studio 2, want Wiebe zit al te wiebelen.
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dekker Radio.

Mooi hè, Isley Brothers, Dead Lady. De Tour de France komt eraan. Ja, de echte Tour de France komt strakjes in juli. Maar de dames van Trio Zazie hebben het er nu al over. Hoor maar.

0: Raccoon met een nummer van 2 jaar geleden. Time to disappear.
1: Dekker Radio met Menno Dekker.
2: Liefde, het is zo'n gezeik. Zeg maar als ik overdrijf. Ik kan het niet, ik kan het niet. Beter dat ik hier niet blijf. Want telkens als ik naar je kijk. Ik kan het niet, ik kan het niet. Onze harten roesten, maar we noemen het goud. Waarom iets verwoesten waar je zo van houdt? Van een zoete smaak in mijn mond.

uit Frankrijk. Een van die topartiesten. Mijn engeltje zingt hij, maar dan op zijn Frans. Mon ange. Het jaar is 1987.

Julien Claire. Mon ange, mijn engeltje. En op de achtergrond hoor je heel zachtjes Françoise Hardy. Weet ik toevallig. Deze is uit 1987. Weet je wat we gaan doen? Zullen we even gaan dansen aan zee? Is dat een idee? Laten we dat eens doen. Lijkt me een leuk gezicht. Al die mensen. Als ze ineens zouden gaan dansen aan zee. Goed idee. Bluff. Doe je best.

pittig damesgezelschap. Lucy Electric en Mädchen. En we zijn er doorheen. Ik heb nog een pittig damesgezelschap. Mother's Finest namelijk, tot besluit. Tot de volgende keer maar weer. Hier is Baby Love.

0: Dekke Radio.
1: Hey, bye. What the fuck?

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. freemusicradio.nl.
1: Dekker Radio. Menno Dekker.

0: ook alweer 5 jaar oud, dit nummer van Ed Sheeran. Overpass Graffiti.
1: Een hit uit de jaren 70. Dekker Radio.
0: Dankjewel, Wiebe. Chicago. Officieel de Chicago Transit Authority.

0: En weg waren ze. Doe maar. Pa, uit 1983, wat lang geleden alweer, hè? Het klinkt als gisteren, maar het was eergisteren. Bekker Radio met de Tipsy Girls. En een nummer van eergisteren. Maar dan in een nieuw jasje. Wannabe anno nu. Oorspronkelijk natuurlijk van de Spice Girls. Maar deze dames, die noemen zich de Tipsy Girls.
1: Yeah!

0: 1977 is deze van Angelo Branduardi. Wat een mooie naam hebben ze in Italië. La pulce d'acqua. Weet je wat dat betekent? Ik denk ik ga het opzoeken ook. De waterflow. Ik voel me niet aangesproken in elk geval. Maar dat was wel leuke muziek, hè? Dekker Radio met Nederlandstalig en een spiksplinter mooi.
1: Ontdek het nieuwe.
0: Ze noemen zich Driewielen. Waarom? Ik heb geen idee. En de titel is... Gelukt!

Color Me Bad. De Double D. All for Love bij Dekker Radio. Even op weg naar het half uur. En dan horen we ook nog deze drie van Wiebe Barkey. Maar eerst de Commodores. Easy.

0: Dank jullie wel, Commodores. We gaan schakelen met Studio 2. Daar zit Wiebe klaar met deze drie.
1: Deze drie. Zo in Dekker Radio.

Ik weet wat ik wil. Dat zong Udo Jürgens heel lang geleden in 1967. Ik weet wat ik wil. Dekker Radio deel 2. Ik weet ook wat ik wil. Naar het hele uur toe. Hier is Jason Mraz. En Meghan Trainor. I feel

0: Ja, ze kunnen er wel wat van in Amerika. Hè? Ja. Hurricane Highway. I'm cool with it. Echte country bij Dekker Radio. Heel af en toe kom ik wel eens in Florida. In de plaats Palm Coast. En daar is een radiostation, dat heet Kix FM. En een van de medewerkers, die heet Scott McKenzie. Echt waar hoor.
1: Ja.
0: Dat is zijn echte naam. En daar ben ik een beetje bevriend mee geraakt. De aardige man is dat. En die nam me eens mee naar het radiostation. En ze draaien de hele dag door dit soort muziek. Met van die jengelende gitaren. Lekker cool, hè? Nou, ik moet er niet aan denken dat dat mijn werk zou zijn. Maar goed. Dan maar liever Lisbeth List. Het gras zal altijd groener zijn, Dekker.

Ik hoor het je denken. Het was toch ook Ramses Shaffi op de achtergrond? Jazeker. Maar die wordt niet vermeld, dat is jammer. Maar ze zongen het perfect. Hey, even naar Engeland. Manfred Mann en zijn band. Blinded by the light. Verblind door het licht.

verblind door het licht gingen door het leven. Nee hoor, Manfred Mann en zijn Earth Band. Wat een lange is dit, hè? Ik heb hem maar eventjes gekortwiekt, hoor. Toch? Want ik had Julia en Claire ook al klaargezet voor je. Met This Melody.

0: Prince, Born to Die. Ja. Dan kun je niet al te vrolijk, hè? Hij is overleden trouwens in april 2016. 21 april, ik heb het even opgezocht. Ik wil dat altijd even weten, toch? Ik moet even voortmaken, want Dekker Radio zit er bijna op. Ik heb een lekkere lange als uitsmijter. En daarvoor moeten we in Brazilië zijn. Hoe vind je dat nou toch? Dat is een net weg. Het is Jorge.
1: Maravilla.
0: En hij is al begonnen. Een hele lange. Tot de volgende keer maar weer. Hier is Carolina.
1: Para todas as Carolinas.

Op een rij. Op een rij. Dit is jouw hitstation. Free Music Radio. Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7. Free Music Radio.

Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. De gouden muziek uit het jaar 1987. George Michael hoorde u voorbij komen. Faith, de titel van de plaat. Fijn dat u weer bij bent. Een nieuwe aflevering van Programma Bond. Ik ben Jan Berghuis. Voor u draait komende uur ook deze Ruben Hillen, de winnaar van The Voice 2026.

0: vrolijk uptempo nummer van Ruben Hillen. Dit was 20 Seconds.
1: Ouwe meuk!
0: We gaan terug in de tijd, 1964. Manfred Mann en Shalala.

0: Ja, is dat gauw omheuk? Ik weet het niet. In 1964 kwam het uit. Manfred Mann en Shalala. Een lekker monoplaatje op de radio. Hier in het programma Bond.
1: Met Jan Berg maak je het bond. Altijd wat anders.
0: We gaan naar 2002 met Enrique Iglesias. Dit is Maybe.

0: 2002 muziek van Enrique Iglesias. Maybe, de titel van deze plaat.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: 2021 met Doja Cat en Zaza. Kiss Me More.

0: Ja, gewoon een leuk gezellig plaatje. Doja Cat. Samen met Zaza. Kiss me more. Ja, de kusjes vliegen in het rond.
1: Koester het oude. Oude. Oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuwe werk van Stefanos. Dit is iets stiller. In de

0: Een nieuw werkje van Stefanos, iets stiller, de titel van de plaat.
1: His name is Berg, Jan Berg, and he's going to make it Bond, very Bond.
0: 1996 met Peter André. I feel for you.

0: Koppel tot rustig weg, die muziek uit 1996, Peter André en een nummer met de titel I Feel You.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: We gaan in 1971 met Gilbert O'Sullivan. Matrimony.

Ja, oude meuken. 1971, al lang geleden zeg. Gilbert O'Sullivan, Matrimony, de titel van de plaat. Kijk op de klok, wij moeten richting het half uur. Gaan we doen met eens uit 1942, de originele registratie. Ik weet niet of dat deze is. Vera Lynn, zeer respectabele leeftijd bereikt. Ik geloof dat ze 99 was, een paar jaar geleden overleden. Dit is The White Cliffs of Dover, op naar het half uur.

0: Ja, zeker de prachtige muziek van de Alan Parsons Project uit de jaren 1982. Hoorde u voorbij komen Old and Wise. En naar de muziek uit de jaren 80 door met de muziek van 2026. Ja, we moeten wel het goede jaar erbij houden. Madonna en Sabrina Carpenter.
1: Ask yourself this.
0: Bring your love.

0: And I want to talk about.
1: Inderdaad, de nieuwe hedendaagse muziek hier voorbij kwam. Dit was Madonna samen met Sabrina Carpenter en Bring Your Love. Dat was de titel van de plaat. Tijd dat wij eens even lekker teruggaan in een ver vervlogen verleden.
2: Jan Berg.
3: Met de muziek van
4: de jaren 60.
1: 1968. Little Stevie Wonder, For Once in My Life.

0: Ja, één keer in mijn leven gaat dat gebeuren. For once in my life, Stevie Wonder, eventjes terug naar het jaar 1968. Ja, zo hebben we ze het lekkere plaatje. We gaan nu naar 2006.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Corinne Bailey Ray, Trouble Sleeping.

0: Ja, ik ben rustig stellen. Een lekker rustig kapperende plaat van Kareen Bailey Ray. Trouble Sleeping, de titel van de plaat. Tijd voor weer wat nieuwe muziek.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Muziek van Lance en Lia heb ik hier voor u. Blues for Breakfast.
3: Take what you want. Take

Alicia Keys, This Girl Is On Fire. En dan werpen we een blik op de klok. Ja, hoogste tijd om afscheid van u te gaan nemen. We zitten er weer doorheen, een uurtje lang, Bontoek bij Radio Toestel. Ik ben Jan Berg en ik heb het vandaag weer met plezier voor u gedaan. Reageer op het programma mag janberg.radio@gmail.com als van het daar is. Wat ga ik u verder nog vertellen? Ik ga u een fijne dag toewensen, uiteraard. En verder ga ik u nog eventjes vertellen wat de muziek is waar ik mee uitgaan. Ik heb er nog drie voor u klaarstaan. Allereerst naar 1966. Paul Davidson en The Midnight Rider. Daar een nieuw werkje van Emily Wijker, Als Jij Het Stil Maakt. En daarna hebben we nog een extra oudje uit 1960, Chubby Checker en The Hucklebuck. Ik zeg bedankt voor het luisteren, de groetjes. En graag weer tot de volgende.

De opening programma Bondweer van vandaag is uit 1995. Bananarama, het oude nummer van de Roof of Shocking Blue uit de jaren 60. Venus, een dikke hit, ook weer in de jaren 80 voor deze Bananarama. Fijn dat u erbij bent. Nieuwe aflevering van het programma Bond. Ik ben Jan Berg en ik draai het voor u. Alex Warren. Eternity. Losing

0: muziek van Alex Warren hier in de Bonte Muziekverzameling. Eternity, de titel van de plaat. We gaan terug in de tijd.
1: Ouwe Meuk!
0: Met Ouwe Meuk, 1967. Dave D, Dozy, Bicky Mick en Titch. En hoe gaat dat met ze? Oké! Okay.

0: Inderdaad, gaat oké. Okay. Dave D. Dozy, Bicky McIntyre, 1967. Ja, dat is 50 jaar terug in de tijd. Dat is lang geleden. Wat zeg ik? 50 jaar? 60 jaar zelfs. Moet wel een beetje tellen natuurlijk. Nou, in ieder geval gaan wij naar het jaar 2006 om weer eens even wat anders te draaien.
1: His name is Berg. Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: It's Gwen Stefani and Wind It Up. Liedje zou je ook in de jaren 50 kunnen plaatsen. The Sound of Music.

0: Uit 2006 Gwen Stefani Wind It Up met wat samples erin van het nummer The Lonely Goater uit The Sound of Music van de jaren 50.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Aan de 2018 met Alesso. Dit is Remedy.

0: Alesso uit 2018. Remedy was de titel.
1: Koester het oude. Ontdek het nieuwe.
0: Hier werk je hedendaagse reggae muziek van Wata Sound samen met Zisla. Live it now.

0: Ja, klinkt altijd lekker relaxed, die reggae muziek. Dit is een nieuw werkje van Watersound en Zizza. Live dat nou, zo heet het.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.

De muziek van Diana King uit 1995. Shy Guy, dat is hier nog een eerste opname. Dan kijk ik eens even naar de klok en dan zie ik dat we op moeten naar het half uur. Dat gaan we doen met muziek uit 1973. Deze van Alice Cooper. Hello, hooray!

Muziek van het jaar 1988. Glenn Madeiraus, zoet gevoiced deze muziek. Long and Lasting Love was de titel van de plaat. Ja, heel veel mensen hopen erop. Een eeuwigdurende liefde, hè. Douwe Bob misschien ook wel. Die wiebert wat in de rondte met vrouwen en heeft heel veel kinderen, hoor ik altijd. Welcome to Outcast Town, de titel van deze plaat.

0: Douwe Bob van 2026, welkom to Outcast Town. We gaan eens even lekker terug in de tijd.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van
3: de jaren 60.
0: We gaan 1966 met Marvin Gaye samen met Kim Weston. It takes two. Ja, it takes two to tango, zeggen ze altijd.

0: Ja, lang geleden in 1966, 60 jaar terug in de tijd met Marvin Gaye, Kim Weston, It Takes Two, maar het blijft een lekker plaatje.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: 2004, deze Nelly Furtado. Dit is Try. Ja, probeer het eens.

0: Muziek van Nelly Furtado anno 2004. Try was de titel van de plaat. Ja, en zo probeer je af en toe eens wat.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Nieuw werkje van The Deep Hour. These are my streets.

0: zo hadden we ook een nieuw werkje hier voorbij. Deze van The Deep Hour. These Are My Streets, de titel van deze opname. Hier in de bonte muziekverzameling.
1: Hé Jan, wat is het weer al de noorste gezellig bij die.
0: Hoppen we naar 2022 met Direct. Through the Looking Glass.

De muziek van Direct. Through the Looking Glass, muziek uit 2022. En dat bracht ons dan weer aan het einde van het programma Bond. We zitten er weer doorheen, een uurtje lang gezellige muziek op uw radiotoestel. Mijn naam is en blijft Jan Berg en ook vandaag weer met heel veel plezier het programma voor u gedaan. Mocht u willen reageren, dat mag hoor. janberg.radio@gmail.com, het adres wat daarvoor open staat. Ik wens u een hele fijne dag en vertel u wat de muziek is waarmee we uitgaan. Ik heb er nog twee voor u klaarstaan. Allereerst gaan we naar het jaar 1973 met Richard en Karen Carpenter. The Carpenters, Top of the World. En daarna hebben we nog een nieuw werkje voor u klaarstaan. Michael Cagle en We Are the Colors of the Sun. Ik zeg bedankt voor het luisteren, de groetjes en graag weer tot de volgende Bond.

De nummer 1 op jouw radio. Radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. Free Music Radio.nl.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: De dag begint en hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
2: You smell fish.
1: Ongewassen.
2: Yeah.
1: En ongemanierd.
2: In a minute I'll start to yell.
1: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.

Goedemorgen, we zijn ondertussen donderdag geworden. En alweer een slaaploze nacht voor Fredelus, waar we de deuren openen van onze ochtendkroeg. Het is ochtend insomnia. Het is toch een van die karakterschijven dat we hebben voortgebracht. Maar ook deze is er zo eentje. Ik heb het over die wat willen toepouwen. En baby, I love your way. Mocht je het nog niet weten.

Het is ook zo'n beetje de story of my life alone again. Deze Alicia Reed had het daarover. En ja, we gaan het niet verder over uitweiden, maar ik vind het wel prima zo. Maar nu tijd voor Michael Lanzo. Hij heeft ook een nieuwe. En hey, waarom jij? Ik zal het niet weten.

Het waren ja de heren van Forever Young. Deze Elfenville met The Mystery of Love. En de liefde kan veel mysteries hebben. Soms is het een beetje euforisch. Maar soms is het ook met gebroken harten. En dat is altijd pijnlijk natuurlijk. Maar nu tijd voor ons Bonnie Sinclair. Gaan we terug in de tijd met Hey Bonnie, kom je buiten spelen?

Ja, toen was ik nog niet geboren, maar het is een van mijn favorieten alvast. Deze Tommy James en de Shondells en die Crimson en Clova. Die mooie stereo-effecten in die plaat vind ik zo fantastisch, Sam. Maar nu daarvoor A.B. Flintstone en Get Out of My Way.

hem onbeperkt lekker te maken, gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom. Dit is de Ochtendkroeg. De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.

Ja, het was de boss, de grote meneer hem zilver. Deze Bruce Springsteen, I was born in the USA. En als ik tegenwoordig al die geruchten hoor over de USA en mag het hebben. Ik ben er niet jaloers over, nee. Ik ben blij dat ik geboren ben in de Belgiek, in België. Het is misschien wel, laten sommigen weten, een apenlandje, maar ik denk dat Amerika nog wel een andere naam verdient. En dat durf ik niet uitspreken, want anders ga ik misschien een beetje last gaan krijgen. Nu tijd voor deze Freddie Mercury en Amonsdat Cabella. Ze hebben het over Barcelona. Een hele mooie schijf.

0: De Ochtendkroeg. Radio Klassieker. Deze had u ongetwijfeld willen terughoren.
1: Ik vraag me af of jullie het volgende nog kunnen herinneren.

Uit de lang vervlogen tijden is ook niet meer onder ons deze Jules Cabas. En ze noemen hem inderdaad die Jules Cabas. En het was trouwens nog de onkel van Barbara Dex. Mocht je het nog allemaal niet weten, bij deze Iris Basera en All Because of You. De grote meneer van The Voice. Morning.

0: Fool's Garden met die Lemon Tree blijft ook nog steeds meedraaien. Maar daarmee gaan we ook de deuren sluiten voor onze ochtendkroeg hier vandaag voor deze donderdag. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Morgen ben ik er uiteraard weer hier op je favoriete radio. En nog veel luisteren bij de volgende collega's.
1: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijgen nog die van Incognito en Don't You Worry About a Thing. Tot morgen.

We begonnen met het origineel van The Green Green Grass of Home. Je hoorde Johnny Darrell. Nummer is destijds oorspronkelijk geschreven door Bobby Bear. Maar deze wees het nummer af. Nou, Johnny Darrell, een Amerikaanse zanger, werd ontdekt door Kelson Hursty. En dat was een van de producers voor United Artists Records. Het nummer komt uit 1965 en zou later nog gecoverd worden door een andere. Maar eigenlijk de meest bekende is die van Tom Jones, een jaar later uit 1966. Hey, hallo, welkom bij deze aflevering van The Oldies Project. Ook nu gaan we weer alle deuren open doen om jou kennis te laten maken met de verborgen juweeltjes die nog altijd te vinden zijn van de muziek uit jaren 50, 60 en begin 70. Alle ingrediënten zijn aanwezig. Onze nederpopplaat deze keer van The Harrods en de tragiek van de muziek door Minnie Riperton. Maar dit is deze van Kathy Lynn en de Playboys, Little Baby. We'll be right back.

Lee Mallory en Take My Hand zingen songwriter en gitarist die onder andere nog deel uitmaakte van groepen zoals The Millennium en Sagittarius. Een van zijn meest succesvolle nummers was That's the Way It Is en dat wist een 86e plaats te bereiken in de Amerikaanse hitparade. Daarvoor hoorde je Sonny Fisher, Pink and Black, Amerikaanse zanger en gitarist die eigenlijk werd geboren in 1930, maar om de een of andere onverklaarbare reden door zijn moeder pas een jaar later bij de burgerlijke stand werd aangegeven. We begonnen dit trio met Kathy Lynn en de Playboys, Little Baby. De groep werd overigens in 1963 al opgericht. Maar tegenwoordig spelen nog drie van de originele vier bandleden in de band. Nou, die drie zijn Kathy Cappen Amino, Nick Amino en drummer Jackie Ferraro. Zometeen onze nederpopplaats met The Heralds, I Wish I Was Strong. Maar dit is deze van Adam Wade en As If I Don't Know.

degenen die voor de eerste keer luisteren naar dit programma. Het zijn onbekende oldies en obscure B-kantjes die je krijgt te horen in The Oldies Project. Sanford Clark, New Kind of Fool. Hoe was dat er? Onbekend. Amerikaanse country en rockabilly zanger die het meest bekend is geworden van een voorloper van die nummer. En dat werd dan geschreven door Lee Hazelwood. Daarvoor hoorde je John met Is It Love, viermansformatie uit Ierland. De groep was geen lang leven beschoren, want ze brachten straks twee singles uit van het nummer wat je hoorde. De eerste was, we begonnen met Adam Wade, As If I Don't Know. Amerikaanse zanger, drummer en tv-acteur. Trad als gast hierop in tv-show Musical Chair, waar hij overigens de eerste Afro-Amerikaanse tv-presentator werd. Straks ook nog onze tragiek van de muziek met Minnie Riperton, maar niet dat bekende nummer, maar het nummer dat een van haar eerste, La Fleur. Maar eerst The Purple Hearts of Hope, Dreams and Tombstones.

0: Je hoort onze nederpopplaten The Heralds, I Wish I Was Strong. Ze zijn afkomstig uit de regio Breda. En de originele line-up bestond uit Hans Kuistermans, Jacques Goossen, Mike Derover, Jan Marijnissen, Harry Groeneveld en Ben Murawski. De groep is ontstaan in 1963 nadat de Ulvenhoutse formatie Daddy and the Vibrations uit elkaar was gevallen. Thuishaven van de groep was Zaal de Bieberg in Breda. Daarvoor hoorde je Kenny Lynch, So Much To Love You For, Engelse zanger en entertainer. En hij was een van de weinige donkere zangers in de Britse popscene, dat begin jaren 60. En we begonnen met The Purple Hearts of Hopes and Dreams and Tombstones. Australische rockgroep afkomstig uit Brisbane. Groep zag in levenslicht in 1964 en leadzanger daarvan was Michael Hadley.
1: Dit is de Oldies Project, de tragiek van de muziek.
0: In de tragiek van de muziek Minnie Julia Riperton, een Amerikaanse soulzangeres. Ze werd legendarisch door haar stembereik van 5 octaven... dat haar onder andere in staat stelde vogels en muziekinstrumenten perfect te imiteren. Haar bekendste hit is Loving You in 1974, opgedragen aan haar toen 2-jarig dochtertje Maya. In 1976 werd bij Minnie Riperton borstkanker geconstateerd. Er volgde een borstamputatie. De jaren daarna bleef zij optreden, maar ze zette zich ook in voor de Amerikaanse Kankerstichting. Hiervoor heeft zij van de Amerikaanse president Jimmy Carter de Society Courage Award ontvangen. Op 12 juli 1979 stierf Minnie op 31-jarige leeftijd in de armen van haar echtgenoot in het ziekenhuis waar zij haar laatste dagen doorbracht. Haar familie liet een legendarische tekst op haar grafsteen graveren. Loving you is easy, cause you're beautiful. Afkomstig uit haar grootste hit. In de tragiek van de muziek, Minnie Riperton en Le Fleur.

Je hoort een van die obscure bandjes, The Onyx, So Sad Inside. Ze zijn afkomstig uit Cornwall, Engeland. En de oorspronkelijke bezetting bestond uit Al Hodge, Tony Priest, Dick Bland, Steve Cotton en Roger Dell. Het nummer wat je hoorde was de B-kant van de single Tamaris Khan uit 1968. Daarvoor hoorde je Barbara Jackson, Big Man. Nummer was een productie van de duo Joe Starcino en Mike Gordon. 1965. Van de zangeres zelf hebben we weinig kunnen vinden. We begonnen met de tragiek van de muziek Minnie Riperton en Le Fleur. Jouw suggestie voor dit onderdeel van het programma, je kan het altijd sturen naar info@theoldiesproject.nl. Ik heb er een aantal, een stuk of vier voor je klaarstaan. Onder andere The Flying Machine, Pretty Things, Bystanders, maar ook deze, Tonto en The Renegades.

The Flying Machine. Het nummer komt je waarschijnlijk wel bekend voor. Smile a Little Smile for Me. Engelse band die in 1969 voortkwam uit de groep Pinkertons Assorted Colors. Nou, het nummer wat je hoorde wist de vijfde plaats te bereiken in de hitparade. En ze wisten er meer dan 1 miljoen exemplaren van te verkopen. Daarvoor hoorde je Pretty Things Defecting Grey. Engelse rockband waarvan waren de stijl en tijdgenoten van The Rolling Stones. Het meeste succes kenden ze in de jaren 64 en 65. Daarna ging het bergafwaarts voor deze groep. En dat allemaal door alcohol en drugs. En daarvoor hoorde je alweer de Bystanders. You're Gonna Hurt Yourself. Ze zijn afkomstig uit Wales. En hadden met het nummer 98.6 een hit in Engeland. Het nummer You're Gonna Hurt Yourself komt uit 1966. En we begonnen dit kwartet met Tonto en de Renegades Little Boy Blue. Toen ze nog op school zaten vormden ze al een popgroep. En later veranderden ze hun naam naar Tonto en de Renegades. Het nummer is overigens opgenomen in Calmbrack's Great Lakes Recording Studio. Hey, tot zover alweer deze aflevering van The Oldies Project. Ik hoop dat je er een beetje van genoten hebt. Voor ons is het elke week weer een feestje om het te maken. Als je wat meer wilt weten, breng ook eens een bezoekje aan onze website www.theoldiesproject.nl. We gaan eruit met de Executioners. I want a man. Graag tot de volgende keer. Dag.

als je denkt, ik kan niet zonder hem. En zegt, ik hou van jou, met vreemde stem. Zou dat dan liefde zijn? Zou dat dan liefde zijn?

Ja, inderdaad, een hele bijzondere goede donderdagmiddag. Dat wordt een stevige middagmaal als je mij vraagt, als je met zo eentje kan beginnen. Muse and Uprising. En die mannen treden op 2 juli in Milwaukee, in Amerika natuurlijk. En dan ook nog op 5 juli aanstaande in Maryland in Australië. Ja, moest je eventjes op reis zijn en je zegt, ik ben wel liefhebber van Muse. Wel, je kunt ze daar altijd zien. Van harte welkom in de lunchbreak, zou ik zeggen. En als je aan tafel zit, smakelijk eten. Hier is de Red Hot Chili Peppers. En dat allemaal met hun Under the Bridge.

0: Ja, inderdaad, hij was altijd een klein beetje raar geschminkt, maar was een hele lieve man, hebben we laten vertellen. Alice Cooper en How You Gonna See Me Now. Wel, met een beetje smink erbij zal dat altijd wel best meevallen, denk ik. Hè? Nu ook nog. Hè?
1: De inderdaad onvergetelijke song in de lunchbreak.
0: Tijd voor onze onvergetelijke song in de lunchbreak. Hier is Bonnie Tyler en Total Eclipse of the Hearts.

Oh, inderdaad, wat een stem, wat een dame. Natuurlijk ook eens eventjes onze onvergetelijke hit hier in de lunchbreak. Ik heb het allemaal over Bonnie Tyler natuurlijk. En dit allemaal met haar Total Eclipse of the Heart. Als de kleppen maar goed werken, zou ik zeggen. Hè, inderdaad, als er eentje laat afweten, zal je je niet zo goed voelen, denk ik. Dus Bonnie Tyler met alles erop en eraan.

inderdaad heel veel als jingle gebruikt en als een opvullertje gebruikt. Hè. Maar wij doen dat natuurlijk niet. Hè. We vinden het veel te mooi. Wat verdorie om een afzakkertje te zijn. The Three Degrees en TSOP en The Sound. Lunchbreken, dat doen we iedere dag natuurlijk. Hè. Van zondag tot en met vrijdagmiddag natuurlijk. En dat met de lekkerste hits. Eventjes doorslikken die hap hier. London Beat, die hadden ook natuurlijk een hele grote hit. Ze hadden een hit of drie waarmee ze goed gescoord hebben in de top 40 in de tijd. En dat is er eentje van A Better Love. Hier zijn ze, de London Beat.

Domme hoofd, pas hokjes is echt koppig. Natte natte pola, echt soppig. Laten vechten voor die dik, best koppig. Ze wil wiepen in de bosjes, echt vossig. Konjo, ze zegt maar atje tabo tamidonjo. Niet jij bent het darbo, man dabo sonjo. Goeie waistline, ze wil zitten op mijn visie, noem het FaceTime. Konjo.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: Wilde Haren van 1974. Ja, het was de Goose Corporation met Rocking Soul.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans.
0: Wees welkom, lieve Leute van Hoijten.

0: Jason.
1: Was er een megadiscotheek in Londen onder andere. Maar niet alleen in Londen, ook in Doetinchem. Niet verder vertellen, talk of the talk. Daar gaan de Pretenders. Leuk dat jij er weer bij bent. En nog steeds luistert naar je favoriete radiostation. Ja, tuurlijk. Muziek door de jaren heen en die voltooid verleden tijd.

Waar zouden we zijn geweest als deze heren niet mee hadden gedeeld in de popgeschiedenis? Geweldig toch? Barry Robin en Maurice Gibb. De Bee Gees en If I Can Have You. Zometeen een fijne achter de rug voor de heren. Dan staat in rij van 25. Vrienden, dit is de Middle of the Road Show. En dit is uit Londen. Altijd leuk zeg, Bananarama. Met het oude nummer van de Shocking Blue, Venus.

0: Deze plaat, deze dame, stond er wel flink lang mee in de hitlijst. Hè? Mede dankzij producer. De man die een monument verdiende. Stock Aitken en Waterman, het hele trio.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: Hij heeft geleefd. Ja, en hoe? 20 weken top 40. Zijn eerste grote in 66. Ramse Shaffy met Sammy.

loopt niet zo gebogen. Denk je dat ze je niet mogen? Waarom loop je zo gebogen, Sammy, met je ogen, Sammy, op de vlucht? Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, want daar is de blauwe lucht. Sammy, loop niet zo verlegen.

zat verstopt achter de kopjes en de borden en de schotels. Geweldig. Ja, was er fijner van achter de keukengordijnen. En de games people play in een cirkel. Jaren komen en jaren gaan, maar dit soort fotografische werkjes, die blijven bestaan. White Plains, terug naar 1970, lieve luistervrienden, met My

Dan zit ik hier nauwelijks nog net heel toevallig nog aan. Ja, een afgekoeld kopje koffie met een koekje. Dan gaat het plaatje over de zon overgoten margaritas. Oh, mensen, wat ik hier zin in. Mag er wel wat ijs bij? Massara hoorde je uit een gouden vervlogen tijd. Zometeen neem ik je mee terug naar Spanje. Met Patty Maga en José. Beter bekend als Luf. Maar kennen we dit duo nog? 1979 waren het Baba en Rudy.

0: verliefd wordt. Neem dan je radio mee naar bed.
1: Ik ga naar het enge bos. Daar valt tenminste niemand belasten.
2: Middle of the Roadshow. Hi.

Tuurlijk, eerst het linkerbeen, dan het rechterbeen, dan weer het linkerbeen omhoog en weer het rechterbeen. En... Wat een feest ook aan de Costa Blanca, op het ogenblik. Jazeker. Ook daar zijn we te beluisteren in de Middle of the Road Show. Oh, love you. Applausje, mag er even voor klappen. Oké, mooi. Genoeg. Ja. Serieuzere werk. Maud en McNeil. Hello.

Dat je zo is geweest, eind jaren 80, begin jaren 90. Dit was er één van. Well, I think of you, the radio edit. Ja, dat. Wim de G, die maakt wel wat lachen. En Ton P, die kijkt... Die denkt, ja jongens, jullie lullen maar wat. Maar muziek is wel lekker, nietwaar? Het waren jaren, gouden jaren. Via de lange palen en de digitale kanalen. En zelfs via de AM, de middengolf, hoor je...

Toenmalige partnerij en We Are Family, het was Sister Sledge. Dit is de Middle of the Road Show, die je graag mee terugneemt naar gouden jaren. Het zwarte vinyl. Opeens is het 1968.

0: Dan kun je er wel heel raar over praten, over rode lampjes en zo, Red Light District, maar wist je dat ze hier ook om de 3-4 minuten gaan? Ja, dat betekent in de studio mond houden, een t-shirtje in het woord.
1: Of een presentator, weliswaar.
0: Oh, de volgende clubs zijn weer klaar. Zometeen nog veel meer aan de andere kant van het hele uur. En tot zover de Middle of the Road Show. We gaan nog lang niet met pensioen, vrienden, maar...
2: De

0: freemusicradio.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Volle kracht.
2: De Muziekfabriek. Vrienden en vriendinnen, fijn dat jullie zijn ingetuned voor een uurtje De Muziekfabriek. Het heeft me wederom weer veel moeite gekost om een lekkere selectie voor jullie samen te stellen. Maar niet getreurd, ik draai ze met plezier voor je, dus laat hem lekker aanstaan.
3: Ron van der Steen.
2: Naast onze vaste items, veel muziek, je hoort ze dan ook 3-3. We gaan van start met een zeer gepassioneerd lied van Olivia Newton-John. Hier is Soul Kiss.
1: De Muziekfabriek stopt pas over een uurtje en draait op volle kracht. Wanneer muziek je vriend is, luister je naar De Muziekfabriek.

0: En naast de muziekfabriek heeft dit radiostation natuurlijk heel veel andere leuke programma's. En daar moet je maar eens naar luisteren. Dat was het eerste rijtje van drie. Als laatste Another Level, Freak Me. Een liedje uit de jaren 90. Een liedje wat het heel goed deed in de hitparade. Daarvoor zat Ben Sanders al over lekker soul georiënteerd. En we begonnen met een liedje uit de jaren 80 van Olivia Newton-John. En Soul Kiss. Het is er weer tijd voor de grote en de kleine hit.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Telling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
0: We gaan dit keer heel ver terug in de tijd. We gaan naar het jaar 1977.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: Ja, die grote hit is van Baccarat, Sorry, I'm a Lady. Hoogste positie nummer 1. En de week daarvoor stonden ze nog op nummertje 2. Het ging ze voor de wind, want in 4 weken tijd een eerste plaats halen is voor dit sexy vrouwelijke duo een unicum. Tevens plaatsen we wel de kanttekening of dit duo wel daadwerkelijk kan zingen. En dan die kleine hit, die is van Windjammer, die heet Harbor Light. Het nummer stond die week nummertje 15 en steeg slechts 1 treetje omhoog. En net als Baccarat stond Windjammer 4 weken in de hitlijst. We gaan terug naar de lijst van 17 september, week 38 van het jaar 1977.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.

0: De grote en de kleine hit, beide afkomstig uit het jaar 1977. Die van Baccara, Sorry I'm a Lady. En als laatste Windjammer en Harbourlight. En jij mag ze ook aanvragen, ga daarvoor naar de website www.ronvandersteen.nl. Zakjes, een nieuw reetje van 3, maar gezien de tijd gaan we naar ons tweede item. Ja, aandacht graag voor de Jukebox Classic.
1: From long time ago, Jukebox Classic, Golden Oldie.
0: Ze is geboren in Atlanta en we hebben te maken met een Amerikaanse zangeres. Haar volledige naam is Brenda May Tarpley. Haar muziek is te plaatsen onder de genres rockabilly, rock'n'roll, country en pop.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
0: In 1955 brak de 10-jarige door in de muziek- en showbusinesswereld toen ze verscheen op een radiostation in Swansboro om Red Foley te zien in Augusta. In 1956 ondertekende ze een contract bij een platenlabel. Een discjockey uit Augusta haalde Foley over om naar haar te luisteren en was onder de indruk van de 10-jarige meid met de krachtige stem. Tijdens de show mocht ze het nummer Jambalaya zingen. Tussen 1958 en 1965 scoorde ze haar grootste hits. Succesvolle nummers waren onder andere Jambalaya, Sweet Nothings, I Want To Be Wanted, All Alone Am I, Breaking It To Me Gently en Dum Dum. Verder toerde ze in 1959 door Engeland, waar ze toen de tijd meer aanzien had dan in de Verenigde Staten. In 1960 was ze het voorprogramma van de toen nog beginnende niet bekende band The Beatles. Je hoort het goed, The Beatles. Na de tweede helft van de 60 jaren was ze minder actief, maar dat veranderde gedurende de 70 jaren, toen ze weer succes maakte met het country genre. In 1982 gaf ze samen met Dolly Parton, Kris Kristofferson en Willie Nelson een album uit, genaamd The Winning Hand. Het werd een succesvol album en bereikte de top 10 in de Verenigde Staten en dat in de country album hitlijst. Haar laatste hit was in 1985, een duet met George Jones, Hallelujah, I Love Her So. En in 2004 verscheen haar autobiografie Brenda Lee, Little Miss Dynamite. Laten we de knoppen van onze jukeboxes lekker flink indrukken en luisteren naar Brenda Lee. Hier is ze met Dynamite.
1: Jukebox Classic.

gezongen door de toen 10-jarige Brenda Lee en Dynamite. Lekker krachtig en een tikkie rauw. Je luistert nog altijd naar de Muziekfabriek op je favoriete radiostation. Ik heb wederom 3 liedjes voor je uitgezocht. Die ga ik eens lekker voor je draaien. We beginnen dit rijtje van 3 met Leo Sayer uit de oude doos. Hier is hij met More Than I Can Say.

0: Het is net of je meevaart, hè? Op een heel groot schip naar de andere kant van de wereld. En je zegt dan tegen je partner, kijk, daar moeten we naartoe. Dat is de plek waar we willen wonen. Dat gevoel heb ik bij deze muziek van Andrea Bocelli en Sarah Brightman. Time to say goodbye. Daarvoor zat Ruben Heijn. Het is een Nederlandse jongen. En hij maakt hele leuke muziek. Van het album Loose Fit hoorde je het liedje That's Not Life. En we begonnen met die gouden ouwe van Leo Sayer, More Than I Can Say. En jij mag ze ook aanvragen voor de muziekfabriek. Ga daarvoor naar de website www.ronvandersteen.nl. Relaxed. En als je regelmatig luistert, heb je nog in dit uur van mij te goed de oude lullenplaat.
1: Laat jij lekker gaan, meid.
2: De muziekfabriek.
0: Maar eerst op de Franse tour onder het genot van een heerlijk kopje koffie. Hier is Frans Gal en Ela.

0: Gabrielle Suzanne Kerner is geboren in Haag op 24 maart 1960.
1: Oude lullenplaat.
0: Ze is een Duitse zangeres die als kind al Nena werd genoemd. Die kreeg ze na een vakantie met ouders in Spanje.
1: Oude lullenplaat.
0: Waar de lokale bevolking haar zo noemde. De gelijknamige band Nena scoorde grote hits in de jaren 80 met onder andere 99 Luftballons en Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann. In 2002 maakte Nena zelf als soloartiest een comeback. Het bekendste liedje van de band Nena is toch wel 99 Luftballons uit 1983. Het nummer werd onder meer in Nederland een nummer 1 hit. Alhoewel er een Engelstalige versie van bestaat die in Engeland op 1 kwam, was het de Duitsstalige versie die de Amerikaanse top haalde. In Duitsland was Nöcker Traumt in 1982 hun eerste hit. Nena werd een groot succes en verkocht alleen al in Duitsland ruim 1 miljoen exemplaren. In 2009 werd 99 Luftballons opnieuw geremixed tot een nieuwere versie, waarvan de videoclip werd uitgezonden in het kader van Summer of the 80s door de Duitse televisie. Hoewel Nena een aantal grote internationale successen heeft behaald, is zij vooral een fenomeen in Duitsland. Sinds haar doorbraak in 1982 is Nena altijd in de Duitse schijnwerpers gebleven. Als zangeres, actrice, presentatrice, songwriter en kinderboekenschrijfster. Tegenwoordig is ze weer fulltime bezig met zingen. In Duitsland kwam in 2005 haar autobiografie uit. Nena heeft wereldwijd meer dan 25 miljoen albums verkocht. Luister naar de hit uit 1983. 99 Luftballons. Hier is Nena.
1: Oude lullenplaat.

0: Het blijft een juweeltje, deze van Nena uit 1983.
1: Op volle kracht.
0: De muziekfabriek 99, Luftballons. Ik heb nog een tweetal liedjes voor je in petto in deze aflevering van de muziekfabriek. Helaas moet ik er weer snel vandoor. Maar niet getreurd. Binnenkort zijn we weer terug op dit radiostation met een nieuwe aflevering van de muziekfabriek. Ik ga nog voor je opzetten UB40, Kingston Town, gevolgd door Chris Rea, On The Beach. Vergeet de liedjes niet aan te vragen, hè? Via www.ronvandesteen.nl. Vrienden en vriendinnen, gegroet maar weer. Maak er nog een fijne dag van. En adios.
2: Ron van der Steen. Ron, música, por favor.

Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.

0: freemusicradio.nl. Wil jij meer van ons weten? Kom in contact.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

0: is even lekker, of niet? Hé! Hey! Wat maak je me nu dan?
1: Nou, dat was hij. Kiko ook aan van normaal. Die...

Welkom, ja, zo mooi. Heel ontzettend welkom, Fabian Wegger en zo. Met Lieber Allein. Dat is een lekkere Duitsstalige plaat, een keertje. Dat was leuk. Dave, de laatste keer, Nederlandstalig. En wat nog meer? Hebben we nog meer Nederlandstalig? Ja, de Bankzitters. Harder dan ik spenden kan. Ja, dat is ook weer zo'n straattaalplaatje. Maar goed, dat is voor de jeugd, dat maakt niet uit. Dus ik ken als de jeugd überhaupt luistert naar radio. Want het is tegenwoordig allemaal Spotify te doen. Fabian Wegger en zo meteen dus met Lieber Allein. Maar eerst de poesie.

betaalt, die bepaalt. Dit is de laatste keer. Dave, de laatste keer hoorde je. Ik hoor ook Fabian Wegger met Lieber Allein. En als eerste in dit drietal, Pussycat Smile. Dat is ook wel weer goud om te horen een keer. Dus ja, dit en I zometeen. Maar eerst Hannah.

Op Juga-gehalte, hoe zeg je het? UG-gehalte, moet ik zeggen. Moet ik eerst uit halve bekennen. Komt er nog meer aan straks? Ja, de bankzitters heb ik straks nog met harder dan ik spenden kan. Maar dan eerst dit fantastische intro. Ik ga er niet te lang overheen praten. Dit is een minuut lang. Dit is Metallica en Nothing Else Matters.

0: Free Music Radio.
1: NL. Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt
3: uit de jaren 90.

niet op zich... Nee hoor, nee. Gewoon vader en zoon verhouding, dat is altijd heel apart. Nou, een poosje ga je echt om elkaar houden. En dat is pas als je wat ouder wordt, moet ik zeggen. Ja. Papa's die zijn in het begin zijn het hele vervelende figuren, vind ik. Ja, ik heb daar best wel ervaring mee. Ik heb zelf

je nog? 1985, Modern Talking en Cherry Lady. Cherry Lady, ja. Geen Cherry Lady, dat is een kerstdame. Dit is Cherry Lady. Kisha en TikTok, hoorde je daar weer voor? Ja, zeker. En straks een Nederlandstalig, dus leuk. Denise en Hey Meisje. The Rockers Revenge, Donny Kelvin, Walking on Sunshine uit 1982. Als rol uit de discoplaat. Wat is de Milo en...

Ja, dat is echt spit it out. Wat je wel nog een beetje, nou, behoorlijk handgetrommeld heb ik het idee. 1982. Rollator discoplaat was dit als een en laatste in deze afternoon. Ik heb er nog eentje voor je. T-Rex. Niet T-Rex uit de jaren 70, maar uit 2022. Met die Yellow Haze. Bedankt voor het luisteren.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl. Het mooiste uit meer dan 50 jaar popmuziek. Tim voor 3 met Tim Verstraeten.
1: Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Tim voor 3. Je weet wel, het is het radioprogramma waarbij alle platen in blokken van 3 worden gedraaid. Met een minuut of 25 ongeveer en weer een leuke plaat uit de jukebox gedaan. Welke dat gaat worden, ik heb echt geen idee. En ze richting het eind van deze show een dubbele Andreasen senior in Double 2. Lekker meezingen, dansen, kijk maar wat je doet. De platen dateren wederom vanaf de jaren 80 tot aan de dag van vandaag. En in dit geval beginnen we eens in 1985 met... Brian Ferry.
2: 80s

En we begonnen die blokje van 3 met een onmerkelijke plaat in 1985 met Don't Stop the Dance. En die was van Brian Ferry. Brian Ferry, dat is een Britse muzikus. Ja, hij werd bekend als zanger en songwriter in de band Roxy Music en had daarna een succesvolle solo-carrière. Na zijn muzikale succes viel Brian Ferry ook erg goed in de smaak bij de vrouwen. Zo had hij onder andere een relatie met, let op, model Amanda Lear en Jerry Hall en met de activiste Lucy Hale Moore, met wie hij 4 zoons kreeg. Ondertussen bleef Ferry ook solo muziek maken. In 2004 maakte hij bijvoorbeeld de titelsong voor de film The Porter, waarin hij zelf ook nog een rol had. En ja, die speelde hij ook op zich helemaal niet verkeerd, daar wordt niks mis mee. En we gaan naar het volgende blokje van 3 alweer. 1980, The Jacksons, en dit is de titel.

0: By Your Side. Die was een leuke samenwerking van Calvin Harris in samenwerking met Tom Grennan. Die plaat komt uit 2021. Daarvoor een Belgische bijdrage. Caro Emerald, Liquid Lunch, Retrie in 2013. En we hadden natuurlijk de Jacksons en Can You Feel It. En die plaat kwam uit de 1980 alweer.
1: Hey Tim,
0: ja?
1: Volgens mij is het tijd voor de
0: jukebox.
1: Ja, maar
0: dat is het ook. Ik gooi het kwartje erin. Zo, dan gaat hij eens even kijken. Wat drukken we in? We drukken in de T2 drukken we in. Ja, wat schelen. Zolang er nog platen in zitten, gaat hij goed, toch? Maar die hebben we nog niet gehad, T2. Dus ik ben altijd weer... Wow, dat hakt er lekker in. Dat is wel lekker. 1978. John Travolta en Olivia Newton-John.

grandioze hit in 1990 was dat, sorry. Ja, stel. 1990 van de formatie Heart. All I Wanna Do Is Love Making Love To You. Ja, wat een mooie titel eigenlijk. Daarvoor hadden we Linda, Rose en Jessica Ademnoot. Wat hebben ze misschien nog steeds in 1996? Alleen Rose is er niet meer helaas. En John Travolta en Olivia Newton-John. You're the one that I want van 1978 alweer. Wat een leuke plaat was dat, zeg. Wauw. Maar goed, we gaan even terug naar de orde, want we hebben nog wat informatie voor jou over de John Travolta en Olivia Newton-John plaat. Hij werd in de film Grease gezongen, voor degene die dacht, wat was het ook alweer, door John Travolta en Olivia Newton-John. De single was in 1978 een wereldwijde hit. Dat in bepaalde flink aantal landen op de eerste plaats van de hitparade ook nog een keer haalde. Het stond 8 weken op nummer 1 in de nationale hitparade en 9 weken in de Nederlandse top 40. Het nummer was de op 2 na best verkochte single van Nederland in 1978 ooit. Dus daar kan je best wel nagaan dat het toch wel een beetje invloed heeft gehad. Volgende blokje van 3, we gaan snel door. 1986, Paul Simon.

0: klinkt lekker hoor. Wie is de vriend van wel? Lekker muziekje toch? Dynamite is de titel. En het werd gezongen door BTS. 2020 was dat, 2020 dus. Daarvoor Jason Mraz, I'm Yours uit 2008. En we begonnen die blokje van drie met een mooie plaat van Paul Simon. Je weet wel, Simon en Garfunkel. En You Can Call Me Al uit 1986. We kijken naar het klokje. Oeh, dat wordt allemaal krap aan. We gaan gelijk door. Het is weer tijd.
1: André Hazes, bekend in alle standen van de bevolking. De man die van onderaf naar boven is geklommen. De man met een enerverend leven van ups en downs. De man met zijn Prisma woordenboek om zijn grootste hits te schrijven. Waaronder deze.
2: Kleine jongen, je bent op deze wereld. Dus zal je moeten vechten, net als ik.
1: En deze.
3: Buonasera signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli.
1: En natuurlijk deze.
4: Geef mij nu je angst. Ik geef je er hoop voor.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Oranje Party wordt mede mogelijk gemaakt door
2: de Goud en Fout Show.

0: Gozer!
1: En hartelijk welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Oranje Party Radio. De allereerste van de zomeredities van 2026 alweer. En het zonnetje schijnt, daarom heel veel lekkere zomerse muziek in deze aflevering van Oranje Party Radio. De Oranje Party Zomermix en nog veel en veel meer. Maar we trappen natuurlijk af met onze fantastische schijf van deze week. Als de zon weer schijnt, ja, die schijnt volop. Hier is de fantastische schijf van Melissa Smilda.
2: Dit is de nieuwe fantastische schijf.
3: Oranje Party Radio met Jos Netten, Miel.

0: A horse is a horse, of course, of course. And no one can talk to a horse, of course. That is, of course, unless the horse is the famous
1: Tot straks in het tweede uur na de boodschappen.
2: De Jos Nette Goud en Fout Show komt ook naar je toe. Met onze Jos Nette Goud en Fout Drive-in Show voor de leukste feesten, bruiloften en evenementen. Kijk voor meer informatie op www.josnetten.nl of bel met DDL Media Producties via 06-41-42-4499. Of mail ons via info@josnetten.nl.
3: De Goud en Fout Show.
4: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Free Music Radio.

0: komt terug na de commercials. Dit is de nieuwe Fantastische Schijf.
1: Oranje Party Radio met Jos Netten. Nieuw.

0: Hallo, ben jij dat jongen? Ja? Wat?
1: DJ Jos Netten?
0: Die kent papa niet. Ah, mama vindt hem wel leuk.
2: Nieuw!

0: ontdekker van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren...
1: Jos Netten.
2: Jos Netten en Friends.
3: Be happy on the lane. Hallo, hallo.
4: Telefoon.
5: Hallo. Zo, lieve mensen, jullie weten, ik hou altijd van bijzondere liedjes in ons programma. Niet alleen maar van ik hou van jou en blijf je trouwen en oh, wat is het mooi weer buiten. Nee, ik wil altijd graag ook bijzondere liedjes hebben. Ook met een bijzondere tekst of een bijzondere titel. Nou, ik heb nu beide, dames en heren, want als de titel is Zonder jou zou alles anders zijn. Ja, dames en heren, dan krijg ik toch meteen hele warme gevoelens. Want dan denk ik, dat is het toch uiteindelijk waar het allemaal om draait. En ja, ze zingt dat niet voor niks, dames en heren. Want het leven is niet altijd alleen maar lachen en leuke dingen. Er gebeuren ook andere dingen in het leven van mensen. En iemand die erover mee kan praten, daarom dit liedje heeft uitgebracht, is Kimberly Hennepman. Ik zeg hallo, Kimberly.
6: Hey, hallo allemaal.
5: Ja, het is inderdaad een liedje met een bijzondere gedachte erachter. Het is niet zomaar even een liedje wat je hebt uitgebracht.
6: Nee, zeker. Het is niet zomaar een liedje, want in eerste instantie wist ik ook helemaal niet dat ik een nummer ging uitbrengen.
5: Oh, nee.
6: Nee, want mijn man is heel erg ziek geweest afgelopen jaar.
5: Ja.
6: En heel veel zorgen heeft hij ook nodig gehad. En ik denk dat een maand of drie geleden was. Toen zei hij van, kom, moet je even luisteren. Ik heb wat voor je. Nou, dus ik luister. Ik zeg, wat een leuk liedje is dit. Hij zegt, ja, die is voor jou. Omdat je zo goed voor me zorgt.
5: Kijk.
6: Hij zegt, dat heb ik samen met Jeroen Dirksen. En dat, Jeroen Dirksen is dus al ruim 10 jaar, denk ik, zo'n beetje mijn vaste producer. En ja, dit hebben ze samen opgezet, dit nummer, qua tekst en muziek. En ze weten dat ik van vrolijk hou, het moet niet echt zwaar zijn. Maar wel een hele mooie tekst, maar toch niet al te zwaar en gewoon lekker vrolijk weer.
5: Ja.
6: En toen mocht ik zomaar naar de studio.
5: Nou,
6: en dat over de Green Duitsland.
5: Ja.
6: En toen mocht ik het nummer opnemen en... Met dit resultaat?
5: Ja, nou, het is een heel hartstikke mooi resultaat. Want het is inderdaad een, zoals je dat dan noemt, een veel bewogen jaar wat je achter de rug hebt samen met je man. En het leven stond even in het teken van het verzorgen in deze keer. Dan niet verzorgen van muziek en optredens, maar het verzorgen van jouw man. En dat heb je dus meer dan goed gedaan als je zo'n bijzonder cadeau eigenlijk krijgt.
6: Ja, zeker. Ik had niet verwacht dat ik al zo snel dan weer een nieuwe single zou hebben.
5: Nee.
6: Ik dacht van, nou, dat duurde wel even. Maar ja, het was wel heel wat bijzonder was dat.
5: Goed. Je hebt natuurlijk vorig jaar wel een paar nummers uitgebracht. Maar we moesten er even op wachten. Hè? En iedereen snapt natuurlijk ook waarom. Dat je op dit moment wel iets anders aan je hoofd had dan naar de studio gaan en een plaat op te nemen. En het leuke is ook, je treedt niet alleen in Nederland op, maar ook in Duitsland, dames en heren. In Duitsland, jawohl.
6: Mijn naam
5: is Jan. Jawohl. En met veel vergnügen ook. Hè? Want zeer succesvol, mag ik ook wel zeggen. Hè? Zoals Otto Lagerfeld zou zeggen. Heel bijzonder succesvol ook in Duitsland. Hè?
6: Ja, ik heb heel veel gezongen in hotels, zeg maar, van Nederlandse gasten. En dat was altijd een en al feest was dat natuurlijk ook. Oktober, dan Oktoberfest. Helaas, door de bijzonderheden moesten we terug naar Nederland. De laatste half jaar heb ik eigenlijk niet meer gezongen in Duitsland. Maar ik hoop gewoon straks weer de goede kant op gaat. En dat we die kant ook weer op kunnen gaan.
5: Ja, nou, misschien dat je hem ook wel in het Duits kunt doen. Hè? Want ja, je hebt hem nou toch en de band heb je toch. Misschien kun je hem ook wel in het Duits. Die met veel Spaans maken. Nee.
6: Laten we het Duits doen. Engels.
5: Ohne dich würde alles anders zijn. Hè? Zo zal ik me even schud ik hem even uit de mouw zo. Hè? Van,
6: hoe zeg je dat in het Duits?
5: Ohne dich würde alles anders zijn.
6: Zoiets, ja. Nou,
5: zoiets ongeveer, zeg maar.
6: Goed.
5: Ja, zeer goed natuurlijk. Hè. Ik heb me goed opgelet op school. Hè. Jawohl. Ik heb me een beetje opgelet op school, hè, want dat is toch wel handig. Hè. Je een beetje Duits kan als je naar Duitsland boodschappen gaat doen en zo. Hè. Dat is een beetje moeilijk natuurlijk.
6: Ook dat nog.
5: Hey Kimberly, ik denk dat dit liedje voor jou weer een hele hoop deuren die misschien even op een beetje dicht waren, doordat je er even andere dingen aan je hoofd had dan zingen, dat die deuren weer wagenwijd open gaan. Iedereen zegt, oh, wat een lekker energiek, lekker plaatje. En wat een liedje wat echt goed bij jou past en wat dan ook met een bijzondere tekst ook meteen binnenkomt en mensen zoiets hebben, nou, dat vind ik nou nog eens leuk. Een nieuwe single van Kimberly en dan ook nog eens een keer met zulk bijzonder verhaal.
6: Ja, zeker. En als hij gewoon nogmaals lekker vrolijk is hij. En iedereen is er toch wel lekker goed positief onder. Ondanks dat de markt natuurlijk heel groot is op het moment.
5: Ja.
6: Komt heel veel nieuwe nummers komen eruit. En Nou, dan ben ik toch wel een beetje trots dat Kimberly hier er toch tussen staat.
5: Zo is het. En wij zijn heel trots dat we jou in de show hebben met dit bijzondere liedje. Want wat ik al in het begin van het interview zei, ik wil graag bijzondere liedjes in mijn programma hebben. Natuurlijk vind ik het hartstikke leuk om de Django Wagners en de René Schuurmansen in het programma te hebben. Maar dit vind ik een liedje wat zo bijzonder is dat het heel goed past in zowel de Gouden Fout Show als mijn andere programma Oranje Party. En gaat het allemaal goed met je man Kimberly?
6: Het gaat weer de goede kant op.
5: Het gaat de goede kant op.
6: We houden het lekker positief. De optredens komen er weer een beetje aan. Afgelopen jaar natuurlijk weinig kunnen optreden. Maar ik heb in ieder geval weer minder zorg nodig. Dus ik kan ook weer wat meer.
5: Nou, dat is goed om te horen. Ja. Mooi eind van het interview. En we gaan nu het luisteren naar het liedje. En jullie kunnen hem allemaal natuurlijk in je favoriete lijst zetten. Want je kunt hem overal vinden. Zet hem lekker in je lijstje. En wil je meer weten over Kimberly? Ga dan even naar de site van Rood Hit Blauw. Naar de artiestspagina. En dan kom je alles te weten over Kimberly. Want ze komt ook graag jullie feest verblijden. Met haar vrolijke muziek en leuke liedjes. En ook dit bijzondere liedje.
6: Even tussendoor. Ja. Heb je trouwens al naar de clip gekeken? Want natuurlijk Erik Bachhuis kennen.
5: Ja, ik wou net zeggen nog. Ik wou even de clip even erbij.
6: Ik wil wel even zeggen met zijn mooie vrolijke kop erop.
5: Ja, onze Erik Bachhuis. Ik heb nog op Erik Bachhuis zijn bruiloft gedraaid. Een aantal jaren geleden. Dus,
6: kijk aan. Dus je kent hem gewoon.
5: Ja, hartstikke toffe gozer. Met een leuke stem. Een leuke vent. En Monique ook erbij. Hartstikke leuk. Ja. Hey, luister. We gaan hem gauw draaien op de radio. Want mensen zitten natuurlijk met spanning bij de radio. Van wat gaat er gebeuren. Als jij hem lekker wilt aankondigen, Kimberly, knal ik hem de radio op.
6: Nou, super lief. Hey, super bedankt voor al je support en heel veel luisterplezier met mijn nieuwe single Zonder Jou. Zou alles anders zijn.

Lekker hoor, de nummer 1 van Nederlandstalig Nederland. En dat was natuurlijk Justin de Wild en Cheerio. En daarvoor hoorde je de man die dat liedje geschreven heeft. Jeffrey Jijzen met zijn nieuwe single Loco. En natuurlijk een heerlijke mix hadden we straks in het eerste uurtje al. Melissa Smilda kwam voorbij. En dat allemaal in deze aflevering van Oranje Party Radio. We zijn er volgende week weer. Ik neem afscheid van je. We gaan nog een paar lekkere zomers zitten tegenaan knallen. Ik zeg, luister gezellig mee naar jouw favoriete radiostation. Dit is Oranje Party Radio. En ik zeg tot volgende week.

0: Dit was de Oranje Party op de radio voor deze week. Kijk voor meer informatie en de programmering op www.josnetten.nl of mail ons via info@josnetten.nl. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Meneer Verkade, ja. Uw tijd is om.
2: Ja, dat dacht ik wel.
3: Ik doe eruit. Houdoe.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. freemusicradio.nl.
1: Meer plezier en zin in muziek. Dit is Just Dutch met Johan de Graaf.
2: Leuk dat je luistert.
3: Hallo, mijn netje van de radio.
4: Hallo Johan, heb je ook zin in een kopje koffie?

huis. Er kwam toch niks dan rotzooi van, toen bleef er mij niet veel meer over. Ik heb al de bruggen en de steden achter mij verbrand.

0: Zin in muziek. Zin in muziek. Dit is Just Dutch met Johan de Graaf.
1: Luisteraars, allemaal weer een bijzonder hartelijk welkom. Hier zijn we weer.
2: Goeiedag.
1: Het is weer tijd voor een gloednieuwe aflevering van het gezellige meezingprogramma Just Dutch met ondergetekende Johan de Graaf. En wij doen het allemaal vanuit studio nummer 2. De heerlijke verstaanbare muziek uit Nederland en ook uit België volgens onze vaste formule. Dat betekent om en om, hè. Eentje uit Nederland en dan eentje uit België, Vlaanderen. In de studio aanwezig het bekende bakje koffie. En het glaasje water mag zeker niet ontbreken. Verderop in de show hebben wij natuurlijk de gloednieuwe single van Glenn Robbins met de zomermelodie. En ook de oude Hollandse meezingplaat is ook van de partij. Dan hebben we alles opgenoemd wat we moeten opnoemen. En dan gaan we langzaam overschakelen naar België, Vlaanderen. Daar vinden wij die uitstekende nieuwe single van PC Brown. Getiteld Zaterdagnacht, dat is er eentje van de Drifters, maar dan in de Vlaamstalige uitvoering. En ik moet zeggen, uitstekend, uitstekend. Luisteraars, hartelijk welkom. Ik word er schor van. Luisteraars, hartelijk welkom. We gaan beginnen aan Just Dutch.

0: Natuurlijk een van de drifters zijn met Saturday Night at the Movies, maar ja, die mag ik niet draaien in de show, nee. Dat is een andere taal dan de verstaanbare taal uit Nederland en België, Vlaanderen. PC Brown was dit, met Zaterdagnacht.
1: Zeg, kan het programma even worden onderbroken?
2: Jongen, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
1: Ik ben vast de enige niet.

0: vinden.
1: Hé, hey, Chico, man, waar ben je? We liggen bij de pier. Gek zeg, ik lig op het zuidenstrand. Laters!
2: Ja, we nemen Chico lekker een bakje op Scheveningen of zoiets. Ja, ik kan niet echt goed haast. Nee. Ik woon er vlakbij, maar ik kan het niet goed. Dames en heren, hier is Glenn Robbins.

toch een heerlijke plaat, dames en heren. Dat waren of niet deze van de kalender op in de show. Just Dutch. Met de zomermelodie. Hier is de nieuwe van Samantha Steenwijk.

0: De nieuwe single van Samantha Steenwijk. Je weet niet wat je mist.
1: Zonnige klanken.
2: En een opperbeste sfeer.
1: Wat wil je nog meer?
2: Dit is Just Dutch met Johan de Graaf.

De nieuwe single van Sammy Moore hier in de show. Straks verderop natuurlijk de Hollandse Amazing plaat van toen. Dat wordt ook een lekkere zomerse plaat. Die heb ik net al wel even uitgezocht. Dit is te jong om stil te zijn. Kunnen we gaan knipperlichten.

knippen ligt Danny Voker en Mickey van Wijk. Ik vind het een uitstekende plaat, moet ik zeggen. Hier is dametje Lisa Lewis. De zon, de zee en het strand hier in Just Dutch. En na deze plaat, de Hollandse amazing plaat van toen. Ja, dat wordt een heerlijke zomerse plaat uit 71. Maar eerst even Lisa Lewis.

0: wil niet dat je gaat.
1: Ik wil niet dat je gaat. Ja, dat is een mooie of niet soms deze van Lisa Lewis. Dat is beloofd. We gaan terug in de tijd.
2: Dit is Johan de Graaf. Just Dutch.
3: Herinnert u zich deze nog?
4: 1971.
1: Terug naar 1971, geschreven door vader Abraham Pierre Cartner. Die mooie single, de geweldige single, een grote hit toen de tijd voor de Makkers met de Zomerzon.

een geweldige plaat of niet, soms de gouden oude Hollandse amazing plaat van de Makkers met de zomerzon. Hier zijn de Kadriekjes met de zomer van Oh ja, Lele.

0: Dat is de nieuwe single van Bent 321. We tellen langzaam af, hè. Ja, we zijn al ver over de helft hier in Jazz Dirt. Zo snel gaat het maar met die heerlijke verstaanbare muziek uit Nederland en België.
1: Heel goed.
0: Ja, dankjewel Bent. We zijn er bijna.
2: Hou ik dat nou zo?
3: Met mijn snoekel.

0: was een dikke hit of niets om deze van Justin de Wild met Cheerio. Hier is Bart Kauw, de opvolger van Zanzibar. Dat is ook zo'n goede plaat. Dit is zijn nieuwe zomersingle. Hier is De Zot Verliefd.
1: Ik hoor

0: zo weer de ene laatste plaat. Meteor hier in de show. Ze zoeken altijd maar naar de nooduitgang. Die zoek ik ook straks als ik naar huis ga, als het programma weer is afgelopen. Meteor was dit. En de nooduitgang.
1: De leukste zomer beleef je hier. Dit is Just Dutch met Johan de Graaf.

was dan de laatste in de show. Wat een leuke plaat om mee af te sluiten. Of niet, soms met het zieneke. Ik doe wat ik wil. Ja, gelijk heeft ze, meet. Dan komen we het luisteren naar het programma Just Dutch voor deze keer. We gaan afsluiten. Ik ga even door. Ik zou zeggen, tot een andere keer.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit is de hitparade van Tom.
2: Nummer 40.

0: Beste luisteraar, van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van de Hitparade van toen. Vandaag neem ik je mee terug in de geschiedenis naar week 26 van het jaar 1972. De platen die toen allemaal een hit waren, je hoort ze de komende twee uur weer. En we openden zojuist met de nummer 40 notering Dr. Hoek tezamen met de Medicine Show en Sylvia's Mother. Vijf nieuwelingen hadden we die dag en de eerste van die vijf nieuwelingen komen we tegen op nummer 39. De Nederlandse formatie Drama met onder meer Polle Eduard met de enige hit die ze ooit hebben gehad, Mary's Mama.
1: Nummer 39.

0: De legendarische band rond de broeders John en Tom Fogerty. Creedence Clearwater Revival was dat met Someday Never Comes. We vonden ze terug op 38. En een onverwachte gast op nummer 37. De Military Band of the Royal Scot Dragoon Guards. Amazing Grace.
1: Nummer 37.

0: Hij maakte deel uit van het duo De Piraten, maar maakte solo ook een heleboel mooie nummers. Uit Rotterdam afkomstig was dat Kok van der Pallen met De Laatste Tango. Hij stond genoteerd op nummer 35. De tweede nieuweling in die oude hitparade komen we tegen op 34. De formatie The Kings, Supersonic Rocket Ship.
1: Nummer 34.

0: De tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen.
1: John Westland.
0: De hitparade van toen.
2: Nummer 33.

0: Dat was de band van Colin Blunstone, oftewel de Zombies. Twee hits wisten ze te scoren. De eerste was natuurlijk The Time of the Season en dit was hun tweede en laatste hit. Nieuw binnengekomen op nummer 33 was dat Summertime. Op 31 daar vonden we de classics My Lady of Spain.
1: Nummer 31.

0: De tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen.
1: 1972.
0: De hitparade van toen.
2: Nummer 30.

0: Hij schreef liedjes voor de Supremes en maakte zelf ook nog een paar hits. Dat was R. Dean Taylor uit Canada, afkomstig met zijn grootste hit aller tijden, Taos, New Mexico. In de hitparade van week 26 van het jaar 1972 vonden we hem terug op nummer 30. Op nummer 28, daar stond Chickadee Tip, What's Your Name?
1: Nummer 28.

0: Hij leidde een nogal ruig leven. Jerry Lee Lewis was dat met Chantilly Lace. We vonden hem terug op nummer 27. De vierde nieuweling, die komen we tegen op 25. Procol Harum, A Wider Shade of Pale.
1: Nummer 25.

0: De tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen. Met de hitparade van toen. De hitparade van toen.
1: Nummer 24.

0: Samen met Lennart Nijg schreef hij het ene mooie liedje na het andere. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor collega-zangers. Een van de grootste mensen uit de Nederlandstalige popgeschiedenis was dat Boudewijn de Groot. Dit keer met Als de rook om je hoofd is verdwenen. We vonden hem terug op 24. De vijfde en hoogste nieuw binnengekomen plaat die komen tegen op 23. Uit Spanje afkomstig Julio Iglesias, Un canto a Galicia.
1: Nummer 23.

0: Ze werd geboren in Griekenland en groeide op in Duitsland. In 1972 kwam ze uit voor Luxemburg bij het Eurosong Festival met dit liedje Après Toi en ze won nog ook. Vicky Leandros was dat genoteerd op 22. Op 21 de formatie Focus met Sylvia.
1: Nummer 21.

0: luistert om onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio, Free Music Radio.
1: Dit is de hitparade van Tom.
2: Nummer 20. Sorry, stop.

0: Welkom beste luisteraar in het tweede uur van de hitparade van toen. Waarin we je vandaag mee terug in de tijd nemen naar week 26 van het jaar 1972. Je hebt nog de nummers 20 tot en met nummer 1 van mij te goed. En nummer 20 kon je zojuist beluisteren. Don McLean was dat met Vincent. Op nummer 18, daar stond de Golden Earring genoteerd met Buddy Joe.
1: Nummer 18.

0: Een duo bestaande uit Rink Groeneveld en Peter Kok. Maak daar een beetje Engels van en je krijgt Greenfield & Cook. Met het nummer Waar stonden ze genoteerd op nummer 17. En op 15 Paul McCartney tezamen met de Wings. Mary Had a Little Lamb.
1: Nummer 15.

0: De tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen. Met de hitparade van toen. De hitparade van toen.
1: Nummer 13.

0: Hij was afkomstig uit Engeland en wist precies één hit te scoren. En dat was deze single Beautiful Sunday. Je kon luisteren naar Daniel Boone. We vonden hem terug op nummer 13. En van Engeland gaan we naar België toe. Want daar komt de volgende artiest vandaan. Louis Neefs op 12 met Margrietje.
1: Nummer 12.

0: Ongetwijfeld zijn meest bekende opname Louis Neefs was dat met Margrietje. We vonden hem terug op nummer 12. Op nummer 11 Earth and Fire met Memories.
1: Nummer 11.

0: In het vorige uur kwamen we ze ook al tegen met de Wider Shade of Pale. De formatie Procol Harum was dat dit keer met Conquistador, genoteerd op nummer 10 in de hitparade van week 26 van het jaar 1972. En in diezelfde hitparade op nummer 9, daar vonden we Neil Diamond, Song Sung Blue.
1: Nummer 9.

0: Zijn ouders waren afkomstig uit Mexico, maar zelf werd hij geboren en groeide hij op in Amerika. Hij was een groot fan van Ritchie Valens en besloot daarom ook de muziek in te gaan en had een paar hitsuccessen. Chris Montez was dat op nummer 8 met Loco Porty. Op nummer 6, The Boys, Give Up Your Guns.
1: Nummer 6.

0: op, hè?
1: Hij was afkomstig uit Ierland en in het begin van de jaren 70 maakte hij de ene na de andere hit. Ik heb het natuurlijk over Gilbert O'Sullivan. We vonden hem terug op nummer 4 in die oude hitparade met de single Matrimony. Nederlandstalig werk nu op de derde positie. Arne Jansen en Leslie Gal, Meisjes met rode haren.
2: Nummer 3.

0: In het begin noemden ze zich nog de Mystic Four, maar dat werd al snel omgedoopt naar The Cats. Met de single Let's Dance stonden ze op nummer 2 genoteerd. En op nummer 1 in die hitparade van week 26 van het jaar 1972, daar vonden we Mouth & McNeil, Helloa.
1: Nummer 1.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Free Music Radio.
2: Oude tijden herleven met die gezellige plaatjes van toen. Dit zijn de jaren 70 met Gerhard Hanning.

0: Jonathan King en Lacey Bones. Ondanks dat het gesteund werd door Radio Noordzee, kwam dit plaatje niet in de hitparade of tipparade terecht. Hij heeft toch wel hele mooie hits gehad. Denk maar aan Hooked on a Feeling. Maar wel een mooie binnenkomen voor een nieuwe aflevering van de jaren 70. Die we weer heel afwisselend gaan maken. Dus je kunt weer twee mooie uren tegemoet horen. We hebben mooie albums. Survival van Bob Marley en The Wailers. En Living Blues. Rocking at the Tweed Mill. In dit uur een van A naar B. En in het tweede uur vijf uit de top 10 van een muzikale connectie. En we gaan dan ook bekendmaken wat de nieuwe albums zijn in de jaren 70. Waar je een track van gaat horen en waar we volgende week aandacht aan gaan besteden. We gaan eerst even kijken in de top 40. We gaan de eerste hit voor Jim Kilstrap. Stond 2 weken op 1. Hier is Swing Your Daddy.
1: 1975.

Ozzy Bisa en Dance the Body Music, in Engeland in 1976 de tweede en laatste hit voor de groep die uit Ghana komt. En Ozzy Bisa heeft er trouwens ook voor gezorgd dat de Afrikaanse muziek meer onder onze aandacht zou komen. En over Afrika gesproken, we zijn beland bij het album Survival van Bob Marley en The Wailers. Album uit 1979, het 11e album. En veel fans van Bob Marley vonden dat de voorganger Kaya een beetje te soft was. Wel een mooi album, maar hij profileert zich niet goed. Nou, en dat heeft hij zeker bewezen op het album Survival. Gericht op Afrika, hier is Babylon System.

enige top 40 hit voor Kees en Marjan. Dat was Hoe lang zou het duren? In 1976 werd dat een top 17 hit. En Kees, dat is Kees de Wit en natuurlijk Marjan van Kampen. En ze had ook een duo met Theo en Marjan en dat was Theo Diepenbrock. In de jaren 70 gaan we kijken in de Billboard Hot 100. We gaan naar 1971. Lobo had een geweldige top 10 hit met Me and You en A Dog Named Boo. En de opvolger daarvan, net zo mooi, werd een top 49 hit. Hier is She Didn't Do Magic.

Billy Crush, Craddock en Rabbit Inn. In Amerika 1974 was dat zijn tweede hit. En dat Crash, ja, dat was eigenlijk een soort bijnaampje gegeven door zijn fans. En dat had allemaal te maken met zijn hobby stockcar racing. We gaan in de jaren 70 zometeen weer een hele mooie van A naar B draaien. Maar eerst gaan we kijken in de tipparade. De zanger van Hermits, dat is Pieter Noen. En hij had een hele mooie in 1971, maar die wou de top 40 niet inkomen. Hier is Oh, Your Pretty Things.

Ja, zo in de zomer is het fijn om naar Neil Diamond te luisteren. Kitschy Cooney, en dat was de B-kant van Song Blue. En dat was in 1972 zijn zevende top 40 hit en derde top 10 hit. En kwam op 4 terecht. En dan zijn we beland bij Rocking at the Tweed Mill van Living Blues. Album uit 1973, het vierde album van de groep. Die ontzettend veel wisselingen van de wacht heeft gekend. Maar de constante factor in de groep, dat is Ted Oberg. En dit album dat is opgenomen in de Chipping Norton, in de studio Chipping Norton, vlakbij Oxford. En de producer, geen onbekende, Mike Vernon. En die was onder andere ook producer voor Fleetwood Mac en John Mayall. Hier is Your Stranger.

Amerika in 1970 zijn eerste hit te pakken samen met Crazy Horse en een top 55 hit voor Cinnamon Girl. Ja, je zal maar Charles Hatcher heten. Als artiest denk je dat dat niet zo'n fijne naam is. Dus die naam werd veranderd in Edwin Starr. En in 1973 weet hij zijn 11e hit te pakken in Amerika. Hier is There You Go.

0: Rivers Winterfire samen met The Emotions en Boogie Wonderland, een top 4 hit in 1979. Het eerste uur zit er bijna weer op, lieve mensen. Na de harde realiteiten van vandaag ben ik natuurlijk heel graag bij jou terug. Maar ik heb er nog één. De aanvoerder van de boerenrockbeweging, dat is normaal. Hun eerste hit was in 1977 een top 2 hit, Oerend Hart. Tot zo.
1: Ik zeg oeh. Ik zeg ah. Ik zeg oeh.

0: Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Oude tijden herleven met die gezellige plaatjes van toen.
2: Dit zijn de jaren 70 met Gerhard Hanning.
3: Summertime. Yes, sir, boy.
4: 1970.

De Cats met hun zesde top 10 hit en een top 4 hit voor Magical Mystery Morning. Een mooie binnenkomen voor de tweede uur van de jaren 70. En fijn trouwens dat je erbij bent. Zom te genieten van 5 uit de top 10 van. We hebben natuurlijk die mooie albums Bob Marley en The Wailers, Survival. En Living Blues, Rocking at the Tweed Mill. En aan het eind van dit uur maak ik ook bekend wat de nieuwe albums zijn. En dan ga je natuurlijk ook een track van horen. We hebben ook nog een muzikale connectie. En daarvoor gaan we naar 1979. De Canadese rockgroep Iron Horse heeft bij ons 1 hit gescoord. Wel een hele mooie, niet zo erg hoog in de top 40 op 23. Hier is Sweet Louise.

0: Beckman, Turner and Overdrive in 1975, de tweede top 40 hit. En in de groep zat Randy Beckman. En als je goed hebt geluisterd naar Iron Horse, dan kon je de stem van Randy ook horen.
1: De 5 uit de Engelse top 10 van
0: 26 juni 1971.

op nummer 9 in Engeland. Hurricane Smith en Don't Let It Die. En dat was zijn eerste hit. En hield het piekte daar op 2. Hij werkte onder andere ook nog in de Abbey Road Studio. En was studiotechnicus. En werkte ook onder andere nog mee aan Dark Side of the Moon van Pink Floyd. Zometeen op 5, de enige hit voor Tammy Lynn, zangeres in Amerika, geboren op 25 januari 1939 in New Orleans. Haar enige hit en de top 4 hit voor I'm Gonna Run Away From You. Maar we gaan eerst naar Zuid-Afrika, want daar is hij geboren. De eerste hit en de top 4 hit voor John Congers op 7, He's Gonna Step On You Again.

0: het gaat goed met Mungo Jerry in Engeland op 4, Lady Rose. De 4e hit en de 3e top 10 hit en piekt op 4. We hebben een nummer 1, maar eerst het overzicht van de top 10 van 26 juni 1971. Op 10, The Sweet, Coco, Hurricane, Smith en Don't Let It Die. Op 9, 8, Neil Diamond, I Am, I Said en John Cougar, He's Gonna Step On You Again. Op 7, 6, Dawn, Knock Three Times en Tammy Lynn met I'm Gonna Run Away From You. Op 5, 4, Mungo Jerry, Lady Rose, Blue Mink, The Banner Man. Op 3, 2, Tony Christie en I Did What I Did voor Maria. En op 1, de eerste hit voor The Middle of the Road, geschreven door Lally Stott. Hier is Chirpy Chirpy Cheep Cheep.
1: 1971.

groepen die prachtige muziek maken en niet weten door te breken. En dat geldt ook zeker voor Pooh's Place en Nothing Is Real Here. Het plaatje komt uit 1970. De groep die komt uit Leeuwarden. En de zanger is Jan van der Heijden en zangeres Nana Kalma. En het plaatje is geproduceerd door Boudewijn de Groot. Ik had al Bob Marley willen zeggen, maar want daar zijn we nu bij beland hier in de jaren 70. Bob Marley en de Wailers en het album Survival. Uit 1979 dat album. En er zat ook nog een mooie Engelse hit op, So Much Trouble in the World. Hier is Zimbabwe.

Captain en Tennille en Come In From The Rain. In Amerika 1977 hun achtste hit. En het werd ook opgenomen in 1976 door Melissa Manchester voor haar album Better Days and Happy Endings. En dan zijn we beland bij Rocking at the Tweed Mill van Living Blues. Album uit 1973, vierde album van de groep. Hier is Ain't No Use Crying.

Heerlijke blues in de jaren 70 van Living Blues. Ain't No Use Crying van het album Rocking at the Tweed Mill. En dat brengt ons alweer bijna aan het einde van deze aflevering van de jaren 70. Ik hoop dat je met veel plezier hebt geluisterd. En binnenkort zet ik hem ook op de Facebookpagina facebook.com/de jaren 70. En dan kun je dit programma weer terug horen. Of ga naar mixcloud.com/de jaren 70. Zometeen heel veel plezier bij mijn collega's hier. En zoals beloofd heb ik nog 2 tracks van albums waar we volgende week aandacht aan gaan besteden. Zometeen uit 1975 het 5e album van de Doobie Brothers en Stampede en Niels Fandango. En we hebben Solution en Divergent. Album uit 1972, het 2e album van de Groningse formatie. En van het titelnummer gaan wij, want het is ook op single verschenen, de albumversie draaien. Ik bedank je voor het luisteren. Ik wens je een hele fijne dag toe en graag tot de volgende week.

0: hombre.
1: Dit is jouw hitstation. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hits. Freemusicradio.nl.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound.
2: Peter Timmerman. Cindy. Peter Timmerman.

Ja, ja, het was Kino. Ze wonnen in ze wonnen niet. 2019 waren ze wel voor Noorwegen gestuurd naar het Eurovisie Songfestival. En daar laten ze toch een mooie indruk achter. Zo mooi dat, Arno tegenwoordig nog steeds die naam Kino

het achterhoofd zit. Hoorde The Sun Always Shine on TV. En dan uiteraard Aha. Wat ze gecoverd hebben in een 21ste eeuwse versie. Welkom bij Zindie, mijn naam is Peter Tilman. Ik draag plaatjes voor jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. Oud uit de vorige eeuw, nieuw uit de huidige eeuw. We draaien alles tussen 1939 en 2099 in. En alles omdat het niet per se in de top 40 hoeft te hebben gestaan. Zoals deze plaat die er waarschijnlijk ook in belandt. Spirit in the Sky was ook geen hoge notering in de top 40. Gewoon helemaal niet zelfs in Nederland. Maar die gaan wel draaien. 2019. Kino en Spirit in the Sky. Eurovisie 2019. Noorwegen.

je knalzootje goede zangeressen. Combineer je met een waanzinnige goede liveband. En krankzinnig goed materiaal. En heb je een feestje. En ach, het is weekend. Dus

Afijn, we hebben de Boogie Shoes deur al aan met deze geweldige muziek van de Ladies of Soul. En daarom Casey and the Sunshine Band 1976.

0: Ja, het is een vernieuwd plaatje, hè? Het is een beetje oud. Waarom kwispelt hij een beetje? Over zijn mijn boogie shoes aardig versleten in het afgelopen half uur. We gaan het straks even wat rustiger aan doen. Wat aliens van ons afslaan. Maar eerst de treiterschijf. Treiterschijf deze week is Yuval Ravel, de overlevende van het Nova Festival, de slachting van Hamas op 7 oktober.
1: Zindi, Peter Timmerman.
0: Voor Israël brengt ze ons New Day Will Rise.

0: Peter Timmerman.
1: Niemand op aarde zou in de laatste jaren van de 19e eeuw hebben geloofd dat het doen en laten van de mensheid werd geobserveerd vanuit het oneindige heelal. Niemand zou het in zijn hoofd halen ook maar te denken dat we werden bekeken. Zoals iemand met een microscoop krioelende schepsels bestudeert die zich vermenigvuldigen in een waterdruppel. Er waren zelfs maar heel weinig mensen die rekening hielden met het feit dat er leven zou zijn op andere planeten. En toch keken wezens oneindig verheven boven de mens door de afgrond van de ruimte naar deze aarde met jaloerse ogen. En langzaam maar zeker beraamden zij hun plannen tegen ons.

Op 12 augustus rond middernacht vond er op Mars een reusachtige uitbarsting plaats van een gloeiende massa gas die zich voortbewoog richting aarde. Over een afstand van 320 miljoen kilometer kwamen de projectielen die ons zoveel ellende zouden brengen. En terwijl ik keek, ontstond er nog een stijl gas. Weer een projectiel dat aan zijn reis begon.

En zo ging het de volgende 10 nachten door. Een felle groene vlam spoot los van het mesoppervlak en liet een groenachtig spoor achter. Een prachtig, maar iets wat beangstigend gezicht. Richard verzekerde me dat we niet in gevaar waren. Hij was ervan overtuigd dat er geen enkele vorm van leven kon zijn op die verre rode planeet.

De avond dat het eerste projectiel de aarde naderde, dacht iedereen dat het een vallende ster was. Maar de volgende dag ontdekte men een enorme krater in het veld vlakbij ons dorp. Richard ging erheen om te onderzoeken wat er lag. Een cilinder, gloeiend heet, met een doorsnee van al 25 meter. En van binnenuit kwam een zwak geluid, alsof er iets bewoog. Plotseling begon de top van de cilinder langzaam te draaien. En Richard dacht dat er iemand in zat, die probeerde te ontsnappen. Hij rende er naartoe. Maar door de verschrikkelijke hitte van het metaal was het onmogelijk om dichterbij te komen. Jen.

worden de eerste 8 minuten van War of the Worlds in de Nederlandstalige versie. Zoals die gemaakt werd ergens in de jaren 80, geloof ik, door Veronica. Jeff Wayne was natuurlijk de man die het geschreven heeft en het allemaal op muziek gezet heeft. En er is later een musical van gekomen, er is een film van gekomen en is nog eens een keertje een compleet theater, een spektakel geweest. Heel bijzonder allemaal en het blijft een meesterwerk. Goed, we hebben natuurlijk ook nog wat verjaardagen te afstukken en de dame die in dit geval jarig is Julia Kristal. En vandaag hebben we een hele mooie plaat getiteld Dust in the Wind. Waar die marsbewoners aan dood zijn gegaan. Die geland waren. Ja.

Dust in the Wind, natuurlijk een nummer van Kansas. Maar in ieder geval hoorden wij de moderne 2014 versie van Julia Crystal. En Julia, van harte gefeliciteerd. Ofwel in goed Portugees moet je dan zeggen. Feliz aniversario. En dan begrijpt u ook helemaal wat ik gezegd heb natuurlijk. Tu Quieres Volver, dat is de tweede plaat die ik van haar draai.

Julia Kristal hoorden wij met het hele fraaie Tu quieres volver. Door verschillende mensen gezongen. Maar in haar versie ook weer onnavolgbaar mooi. Muziek van Davin gaan we draaien. Met name voor Francine Akar. En Francine houdt wel van het Franse lied. En daarom dacht ik, we gaan iets doen van Davin. En een ongelooflijke kraken van heb ik jou daar. Want dit is La Montagne. Francine, gefeliciteerd met je verjaardag. Bonne année.

0: Cindy met Penny Tillman. Muziek van Davin La Montagne hoorden wij uit 2013. En we draaien speciaal voor Francine Akar. Ja, ik denk dat ik nog twee plaatjes kan draaien. En eenmaal vast afschrijven nu, dan heb je de, als ik weg ben, denk ik, oké, hij is weg. Hij is er vandoor. En er komt zo meteen een collega aan, gelukkig. Want anders zou het zo stil worden allemaal op uw zender. Tot slot, niet waar. We gaan luisteren naar Boney Hem uit 1979. Dit is El Lute.
1: El Lute. A man who was born to be hunted like a wild animal because he was poor. But he refused to accept his fate, and today his honor has
0: and
1: been
0: I gotta go home.

0: We hoorden Elute helemaal voluit, want het contrast met de volgende plaat kan niet groter. De winnaar van het UV Songfestival, Salvador Sobral, zingt samen met zijn zus Louisa het winnende liedje van het UV Songfestival 2017.
1: Here we have Louisa Sobral, which is the composer of the song, one of the best composers I've ever met, and I think of the world. I think you should listen to her. Please give